0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Die moet in vroeger leven een rebelaas gewesen zijn. Ja, soms werd die Sehnsucht niet zo groot naar een wijn. Drum doe den wijn ik ook niet trinken, sondern essen. Ik hob den roten gerade zo gern als wie den weißen. En schwer.